0: και ταξιδεύει κάτι εχέστη.
1: Είναι Βραζίλια κάτι δηλαδή.
2: Double-storewell.
3: Nee,
0: de brain. Dat is een heel gans dinsdag. Dan zegt ze dat ik in het boek van mijn lijn op toren dat alles bij een pomp geregeld was.
4: Now it's worth like...
0: En dat was Newton. Newton dacht dat het heel al harmonisch was.
1: Dat is wel
4: goed.
1: Dat is
4: worth more.
0: De harmonie. De harmonie. Dat is het vervelendste boek. Die Walt Disney die heeft er gewoon een groot gehoord. Die me warm.